Ook vroeger bij het ziekenhuis leidt, nieuw meneer dat koma. Nieuw meneer dat koma. Moest wachten. Ik ga het zeggen, ik ga het zeggen, ik ga het zeggen, ik ga het zeggen, ik ga het zeggen.